0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Live MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale mediaplatform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: Aan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Café, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Car Wash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Breda naar Tilburg na een ongeluk bij Tilburg Centrum. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Ze zijn al bezig met bergingswerkzaamheden. En daarvoor is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Sugar Boy Honey, goedemorgen. I can't help myself, hoorde hier op MFM tijdens het Goedemorgen Vee. Ja, want daar ben je aanbeland. Bij het goede. Toch? Zit ik bij het goede programma?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Jeffrey.
1: Hi, Roy.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, daar wil ik net eens jou vragen.
0: Ja, gisteren zijn we eigenlijk hier ook geweest. Gisteravond.
1: Ja.
0: Het was op het doekje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Daar gaan we dadelijk even over praten, hoor. Maar eerst eventjes officieel gaan beginnen, dames en heren. Het is 26 september. Het is 6:06. Dit zijn de violen. Goedemorgen. Dit is een nieuwe editie van het Goedemorgen Café op MFM. Het was gisteravond. We hadden de jaarlijkse barbecue van DTV Nieuws en MFM.
1: Ja.
0: En dat was allemaal bij elkaar. En nou, het eten was lekker.
1: Nou, er was niks mis mee.
0: Jezus.
1: Nou.
0: Ja.
1: Kreeg eindelijk Chinees.
0: Ja. Nou, Chinees, rijst, de vlees, bokworsten. Het viel niet op.
1: Ja, liters drinken.
0: Dat viel me ook op, zeg.
1: Nou, dat was niet op bezuinigd.
0: Ik denk dat het heel slim is.
1: Wat?
0: Nou, als je heel veel drinkt, dan kan er ook geen eten meer in. Dus dan hoef je er niet 2 of 3 of 5 borden achter elkaar binnen te halen.
1: Ja, dat is niet gelukt.
0: Nee, hoeveel borden heb je er binnen? Ja, ik zie altijd trouwens.
1: Ja, ik jou ook. Ik ga het maar niet invullen.
0: Goedemorgen. Nou, laten we maar eens gaan beginnen met officieel het programma. Zoals je nu hoort, is Jeffrey aanwezig.
1: Hallo.
0: Roy.
2: Jammer, joh.
0: Anke.
3: Hallo.
0: Nee, dus.
4: Ah.

0: donderdag de boodschappen wel gaan doen.
1: Ja?
0: Ja, ze hebben een nieuwe supermarkt bij ons. Oh. Sushihoek, jongens. Sushihoek. Ja, ja, zeker. Goedemorgen, zeg.
2: Het Goedemorgencafé.

0: Bon Jovi, Audio Living on the Prayer. Goedemorgen, het is het Goedemorgen Café. Bon Jovi, John Bon Jovi, zo moet ik het zeggen. Dit liedje was bijvoorbeeld een hit in onze tijd.
1: Ja, dat klinkt wel heel oud.
0: Klinkt heel oud, inderdaad. Ja. En dan zie ik hem pas geleden, was hij aan het optreden. Mm-hmm. Samen met Armin van Buuren, want hij had daar een single meegemaakt. En dan denk ik, oh, die man. Die valt bijna om.
1: Naar, hè?
0: Ja. Ja. En dat is dan een van onze jeugdhelden.
1: Niet van mij.
0: Nee, ook niet van mij.
1: Nee.
0: Maar goed, het was in de tijd dat we opkeken tegen bepaalde supersterren, zeg maar. En hij was een van die supersterren, toch?
1: Als jij dat vindt?
0: Wel, hij valt toch wel in het rijtje... Madonna. Bon Jovi?
1: Niet mijn ding, maar...
0: Nee, het is niet jouw ding, maar het valt toch wel in. Dat rijtje Prince... Beetje die iconen van de jaren 80.
1: Ja.
0: Ja, dat toch?
1: Ja, ja. Dat dan weer wel.
0: Ja. Goed, dus dat. Even de week doornemen.
1: Ja.
0: En het was wel de week van weer Trump.
1: Ik heb er niks mee gekregen.
0: Trump heeft weer mensen de toegang ontzegd.
1: Ja.
0: Je mag niet.
1: Journalisten.
0: Hij heeft een helikopterplatform midden in de tuin van het
1: Wit Huis
0: neergezet. Hij is bezig met die vleugel.
1: Nou.
0: Het wordt... die man houdt... Het is ook gewoon elke dag wat, hè? Ja, maar ook echt elke dag dat je denkt... Dat kan niet gekker. Jawel, het kan wel gekker.
1: Er komt een dag.
0: En dan?
1: Dan krijgen we ander nieuws.
0: Dus dat. Hoe was jouw week?
1: Ja, gewoon gewerkt. Niks aan het handje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Ja, en dan gisteren gezellig met de collega's van de omroep.
0: Ja.
1: Even lekker barbecue
0: dan. Ja!
1: Nou, heerlijk.
0: Was leuk, toch?
1: Ja, hey, maar vraag je.
0: Ja.
1: Heb jij de DTV nieuws-app?
0: Ja. Okay. Ja, dat was wel de directeur van deze omroep, die dacht, nou, laat ik even een microfoon nemen. Doe ik anders nooit bij deze omroep.
1: Wil ik eigenlijk niet.
0: Je zag het eraan. Hè? Je kon het gewoon zien. Van, ik vind dit helemaal niet leuk, zo'n microfoon.
1: Ga weg met dat ding.
0: Maar goed, in ieder geval, zij pakte de microfoon en ze ging een spelletje spelen.
1: Ja.
0: En dat was aan vroeger Renje Rot spel, ken je dat nog?
1: Ja, zo oud
0: met
1: ben
0: Fred,
1: ik
0: Fred de Emmer was dat volgens mij.
1: Nou, Oster. Mijn emmer zit vol.
0: Ja, en dan moest je de links staan als het ene antwoord... en rechts staan, maar in het andere vak moet je voor het andere antwoord. Ja. En toen kregen we alle medewerkers kregen dus de vraag... Heb je op dit moment de DTV nieuws-app op je telefoon...
1: Gedownload.
0: Gedownload en actief en gebruik je hem wel eens? Ik was meteen af.
1: Ik mocht niet meer meedoen. Jammer dit.
0: Ja, dat is toch en zo waren er meerdere.
1: Ja, vraag 1 en klaar.
0: Vraag 1 en je was klaar, zeg maar. Ik ben daarna nog even nagedacht over de andere dingen. Maar goed, we mochten nog een keer meedoen. En toen kwam ik redelijk ver, vond ik.
1: Ja?
0: Ja, ik haakte af bij het aantal...
1: Radio-dj's.
0: Nee, aantal bezoekers van de website.
1: Oh, de website. Ja, dat is ook
0: over mega. 200.000, 2 ton dus per maand.
1: Ja.
0: Nog meer dan dat.
1: 2,5 werd er geroepen.
0: Ongelooflijk. Nou, ja.
1: Dus, dank je
0: wel. Verder was het eigenlijk maar een saaie bijeenkomst eigenlijk. Want het waren echt niet echt roddels dat je zegt, nou, die heeft met die gedaan... Of die heeft het met die gedaan. Er werd nog niet eens gedanst.
1: Nee.

band hoorde je met Parachute, oftewel hier op MFM tijdens het Goedemorgen V. Zometeen gaan we richting het nieuws. Gaan we even kijken wat er hier in de regio is gebeurd. Ik ga er niet op uitgebreid op in, want het is niet zo mij om dat te vertellen. Maar gewoon even aanstippen. Daarna gaan we door met het uur. En dan krijgen we bijvoorbeeld gedichten. Ja, Walter gaan we daar ook bellen. En eens kijken of dat hij dadelijk een mooi, leuk, grappig gedichtje of iets dergelijks heeft voor ons. Hè? Ja, zou zomaar kunnen, hè?

0: Tijd, MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Mijn naam is Roy van Brink. Op de Johannes Poststraat in Os is deze ochtend een steekincident geweest waarbij een man gewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Vermoedelijk zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer. De man is met verwondingen aan zijn been met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een vrouw gearresteerd, maar er zouden meerdere mensen betrokken zijn geweest. Druk op de knopje. Deed het eventjes niet, maakt niet uit. Dan gaan we verder met het volgende. Namelijk, het is sinds donderdag weer toegestaan om water uit sloten en beken te halen. Waterschap A en Maas heeft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het hele berggebied ingetrokken. Door de regen van de laatste tijd en de grotere aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater beschikbaar. Er is ook minder vraag naar water voor beregening nu het groeiseizoen op zijn einde loopt. En dan het grote nieuws van de week. In Loosbroek, voormalig kroeg, later discotheek en tegenwoordig evenementenlocatie Lunenburg in Loosbroek gaat stoppen. Na 115 jaar met vier generaties Lunenburg werd donderdag bekendgemaakt dat de Lunenburg in 2028 plaats maakt voor woningen. Een project van neef Marco Lunenburg, dat dan weer wel. Reacties op sociale media over het einde van de Lunenburg geven wel aan dat de plek goed is voor veel nostalgische herinneringen. Agrossi, ik heb hier een geweldige tijd gehad. Mooie tijd, mooie herinneringen. Veel liefde is ontstaan. Door ons al 32 jaar geleden. En dank voor die fantastische tijd in toen ons prille uitgaansleven. Zo zijn er nog vele, vele andere berichten zeg maar, op dat nieuws dat de Lunenburg gaat sluiten. Nou, meer nieuws kun je vinden op dtvnieuws.nl of download gewoon heel simpel de app.
4: DTV Weer.
6: In deze ochtend is het hier en daar toch zeker wel bewolkt. En vanmiddag heb je wel meer plezier van de zon. Gevoelstemperatuur wordt ongeveer 17 graden tot zelfs plaatselijk 23. En vanavond blijft het licht bewolkt en natuurlijk droog.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A28 viel op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken 4 kilometer en een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: zullen we hem bellen?
1: Ja.
0: Ja? Nou, dan gaan we er doen. Even kijken of dat hij er is. Dus even kijken. Ja, het telefoon gaat in ieder geval over. Walter van Geffen gaan we natuurlijk bellen voor het gedicht.
2: Walter van Geffen.
0: Ja! Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, live in de uitzending.
2: Ja, ben ik al live?
0: Jij bent
2: al,
0: je bent live en kicking inderdaad.
2: Nou, kijk eens aan, mooi. Nou,
0: weet je, ik geef je even een momentje tot ademhalen. Dan gaan we even jou officieel aankondigen, goed?
2: Ja, doe maar.

0: Ondertussen wordt daar volgens mij het hele huis afgebroken, maar het maakt niet uit. Goedemorgen, beste Walter. Hoe is het ermee?
1: Ja, goedemorgen. Ik hoor de huis afgebroken.
0: Ja, je bent allemaal aan het tikken. Ik weet niet wat ik allemaal op de achtergrond hoor bij jou.
1: Wij zijn aan het verbouwen.
0: Ja, zie je wel. Dat hoorden wij dus, ja, op de achtergrond.
1: Ja, ja. En een hoop familieleden staan niet klaar om weg te gaan.
0: Ja.
1: Dus vanaf vandaag.
0: Oké.
1: Zal ik gelijk beginnen met dingetjes?
0: Ja, ik hoor dat je op hete kolen staat. Gaan we beginnen dan. Ja.
1: Ik zit op hete kolen. Ja. Een meisje. Er kwam een meisje naar me toe. Ze zat in een rolstoel en zei: ik heet Lotje, mijn zusje heet Liesje en de rest is niet waar.
0: Sorry. Ja, oké. Okay. Nou, volgende.
1: Oké. Okay. Nou, ik was van de week, kende ik mijn vrouw 25 jaar.
0: Ja.
1: En mijn vrouw mij ook 25 jaar.
0: Ja, dat is wel fijn.
1: En we zaten te eten. En ik moet een gedicht maken over spoken.
0: Oh.
1: En ik keek mijn vrouw aan en toen schoot me gelijk iets te binnen.
0: Wat was dit
1: dus
0: het
1: al? Ik heb een gedicht gemaakt over spook.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja?
0: Ja.
1: Niet lachen.
0: Ja, het lak je alleen al, hè? Ja.
1: Het spookt bij mij in huis.
0: Oh.
1: Want om 5 uur komt ze thuis. Maar als ze binnenstapt, blijkt alles een grap en valt het reuze mee en blijkt het gevreesde spook een goede vee.
0: Ah, kijk, mooi. Eindigt
1: dus
0: toch
1: het
0: nog
1: komt toch goed, hè?
0: Toch wel, gelukkig, ja. Hebben we er nog eentje of niet?
1: Ja, nog eentje.
0: Okay.
1: Ik heb van de week mijn proefdruk gehad van mijn nieuwe boek.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, en daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja.
1: Maar ja, ik vraag me wel af, wie ben je? Ben je schilder als je schildert? Ben je zanger als je zingt? Ja, of kun je dan gewoon niet zwemmen? Want als een zanger niet kan zwemmen en hij zingt, dan zingt hij nooit meer het hoogste lied.
0: Nee.
1: Ben ik schrijver omdat ik schrijf? Ben ik dichter omdat ik dicht? Wie zal het zeggen? Misschien u, naar het lezen van mijn boek wellicht.
0: Kijk, dit is goed. Dit is hele goede reclame. Doe je goed.
1: Een hele goede reclame, hè? Ik zou zeggen, begin oktober komt hij uit.
0: Ja.
1: Nou ja, hij is bij mij te bestellen. Of,
0: ja.
1: En hij ligt over een tijdje ook bij de Rijks in de winkel.
0: Nou, daar gaan we het nog even over hebben. Dan een andere keer, beste Walter. Maar volgens mij, dit was
1: door.
0: Al pre-reclame.
1: Want mijn kolen worden nou heet.
0: Ja, daarom. Dus je moet gaan. Ik wens jou 5 weken. Doei, hè?
1: Oké,
0: doei. Het was Walter van Geffen inderdaad. Live hier op de radio met zijn gedichten. En wij gaan verder met de muziek hier op MFM.

0: Volgens mij was bij een interview bij een groot landelijk station dat hij duidelijk aangaf van nou jongens, dat is hartstikke leuk, maar ik heb andere dingen.
1: Ja, maar dat hoor je vaak, hè?
0: Ja, maar vraag me, gewoon, wie zou er nou op dit moment denken zijn vingers willen branden aan het Eurovisie Songfestival? Iedereen denkt van, ja, dit is nou gevoelig. Het gaat helemaal niet over mijn optreden, maar ja, dat.
1: Het Cilia Romli.
0: Nee, die heeft gisteren ook gezegd dat ze het niet ging doen. Die heeft zelfs gisteren gezegd, dat heb ik wel gisteren gehoord. Die heeft letterlijk gezegd van, nou weet je wat, waarom slaan we het gewoon in een jaartje even over. Dat iedereen een beetje kan bekoelen. Dat is op zich een ja, op zich goed idee, vond ik van.
1: Waarom doe je überhaupt nog mee?
0: Ja, ja, dat dus. Maar goed, in ieder geval, we gaan even verder. We gaan even bellen met Peter van der Wijs. Die schrikt zich nu zo meteen weer rot. Dus elke week.
2: Hallo, met Peter.
0: Hallo, met Roy spreek je. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent live in de uitzending.
2: Kijk eens.
0: Nou, zie je, dan gaat hij rechtop zitten. Spullen erbij pakken en zo.
1: Briefje erbij.
0: Ja, heb je alles klaar, Peter?
2: Ik zit er klaar voor.
0: Kijk, nou dan gaan we gewoon beginnen toch gewoon. Want het is weer tijd voor de NOBBB, oftewel... De Noordoost-Brabantse Bibliotheken.

0: Goedemorgen Peter, hoe is het ermee?
1: Alles goed hier.
0: Kijk.
1: Ik zit nu in de Biep en Os, want ik mag vandaag werken.
0: Oh, kijk. Ach,
2: wat gezellig.
0: En is het al druk of valt het mee?
1: We gaan om 10:00 open.
0: Oh, dan is het nog niet druk.
1: Dus net op tijd om nog een kopje thee te pakken en dan gaan we er tegenaan. Ja, zaterdag is altijd een drukke dag.
0: Ja, dus, oké. Nou, laten we dan maar beginnen met de tips die je allemaal hebt voor deze komende weken.
1: Er zijn er heel veel.
0: Nou, ga aan.
1: Kan ik even wat vertellen. Dus er zit een enorme lijst.
0: Ja.
1: En dat komt omdat de kinderboekenweek woensdag of donderdag 30 september is. Dat volgens mij donderdag.
0: Ja.
1: Woensdag. In ieder geval de kinderboekenweek begint bijna.
0: Mm-hmm.
1: Van 30 september tot met 11 oktober. Thema is spot aan. En we hebben heel veel activiteiten de komende weken. Die een beetje in het teken staan van het circus. Vanwege het thema spot aan.
0: Ja.
1: We hebben bijvoorbeeld het popcorn boekenfeest. Bob Popcorn is een kinderboek.
0: Mm-hmm.
1: In Ude en Nistrode hebben we bijvoorbeeld Bob Popcorn. Ik vind het een heel lastig woord om het heel snel te zeggen.
0: Bob Popcorn.
1: Popcorn.
0: Ja.
1: Maar goed, van die feesten hebben we in Ude en Nistrode.
0: Ja.
1: Verder komt Tosca Mente naar ons met een show.
0: Mm-hmm.
1: Met een muzikale voorstelling. Ze is bekend van Dummy the Mummy bijvoorbeeld.
0: Ja, Dummy the Mummy, ja.
1: En Juffrouw Potts volgens mij.
0: Oké.
1: Maar in het kader van de kinderboek hebben we nog veel meer activiteiten. Maar dan moet je maar even op de website kijken. Op onze speciale kinderboekenweekpagina.
0: Ja.
1: Verder hebben we vandaag in Ude voor de eerste keer het Regenboogcafé.
0: Het Regenboog, oh, leuk.
1: Ja, een laagdrempelige ontmoetingsplek voor queer mensen uit Ude en omgeving.
0: Nou, dat is wel een ding, want hebben jullie dat getimed? Of is dat gewoon wel, want deze week wat natuurlijk, althans gisteren kwam dat natuurlijk naar buiten,
1: dat
0: de jeugd er niet zo goed mee om kan gaan.
1: Nee, want het blijkt dat jongeren daar toch wat minder openstaan voor de LHBTIQA+ personen.
0: Ja. Ja.
1: En dat is heel jammer.
0: Ja.
1: Daar schrok ik ook van. En wat ik nog meer van geschrokken ben trouwens, is die activiteit zit ook altijd op onze Facebookpagina natuurlijk. Zo'n regenboogcafé ook.
0: Ja.
1: En dan kun je een opmerking plaatsen onder het bericht natuurlijk. En daar zijn we echt enorm van geschrokken. Hoeveel negatieve berichten we kregen.
0: Ja.
1: Over het feit dat we een regenboogcafé gaan houden.
0: Ja.
1: En dan denk ik, oké, dus we hebben het dus echt nodig dat we dit
0: gaan
1: doen.
0: Ja, dan is het alleen maar goed dat we het doen. Hè? Heel simpel.
1: Ja, maar het is echt, de honden lusten er geen brood van,
0: moet
1: ik zeggen. Als je die berichten allemaal ziet. Dus het is bizar.
0: Ja.
1: Maar goed, dus vandaag een uur voor de eerste keer. Het regenboogcafé wordt maandelijks gehouden.
0: Oké.
1: In Ude. In Os hebben we het al, nu ook in Ude. Verder, komende donderdag in Os. We hebben het genoemd seks, drugs en hormones.
0: Nou, het gaat lekker.
1: Het gaat lekker. En zometeen komt er nog iets.
0: Ja, ja.
1: Maar die avond staat in het teken van anticonceptie.
0: Oké.
1: Want wat is dat nou eigenlijk? Want er gaan heel veel verhalen rond over gevaren, vooroordelen, leugens over hormonen.
0: Ja.
1: Ook door de influencers die niet weten wat ze erover hebben. Dus, maar wat klopt er nou werkelijk van?
0: Ja.
1: En dan gaan we die avond bespreken met een aantal mensen die er verstand van hebben. Dus een soort paneldiscussieavond wordt het rondom het thema anticonceptie.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook in het kader van de maand van de geschiedenis die op 1 oktober start. Het thema is lijf en leden, dus daar past het, mooi in.
0: Ja.
1: Nou ja, volgende week vrijdag 2 oktober, start bij ons de Smutclub.
0: Ja, ik heb altijd al vrijgehouden.
1: Kom je ook?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee, grapje, of echt?
0: Ik moet even in de agenda gaan. Maar ik vind het wel interessant, vertel er eens meer over. Want het is een boekenclub die dan echt boeken uitkiest die met een 18-plus randje of zo.
1: Ja, klopt. Hè. Bij deze boekenclub staan de spicy boeken centraal.
0: Ja.
1: Dus boeken die een beetje pikant zijn, erotisch getint, seksueel getint.
0: Maar zijn er dan allemaal boeken van Jan Wolkers bijvoorbeeld? Zitten die er allemaal in? Of
1: dat is wel een goed voorbeeld inderdaad.
0: Ja.
1: Ik weet niet of de jonge generatie die nog kent, maar Turks Fruit bijvoorbeeld.
0: Ja, Turks Fruit,
1: Die past er wel in, dat klopt. Van, dat soort boeken.
0: Okay.
1: En die zijn tegenwoordig heel populair onder jongeren. Een boektok bijvoorbeeld. Ja. Daar heb je heel veel pagina's over de spicy boeken.
0: Ja.
1: Vandaag is trouwens in Utrecht een heel groot event op het in de jaarbeurshal, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: Op het gebied van spicy boeken. Dus het leeft echt onder jongeren. En daar zijn we een beetje op aangehaakt eigenlijk. Die wens was er vanuit jongen om zo'n boekenclub te beginnen.
0: Ja.
1: Dus de Smutclub.
0: Oké,
1: dus,
0: nou.
1: Volgende week vrijdag. Van 8:30 tot 9:30. Ja. Wel 18 plus.
0: Ja, ja, dat begrijp ik inderdaad.
1: Dus. Dus maar goed. Ik weet niet. Ik ben benieuwd of er mensen op afkomen.
0: Ja.
1: Dus of ze er vooruit durven te komen.
0: Ja, dat lijkt me ook zo'n ding inderdaad. Je moet er wel uit voor durven te komen natuurlijk. Ja, dat is inderdaad ook zo. Oké. Hebben we nog iets, beste Peter?
1: Ja, toch nog één ding.
0: Nou,
1: op een groot event. Volgende week zaterdag en zondag. Het weekend van de wetenschap in Os.
0: Ja.
1: Zijn het een teken van wetenschap en cultuur. Het is eigenlijk een landelijk weekend van de wetenschap. En er zijn meerdere locaties in Oost die eraan meedoen. Wij als Warenhuis doen er ook aan mee. Dus er zijn heel veel workshops. Je kunt proefjes doen. Techniek dingen doen. Dus je kunt echt dingen uitproberen, dingen doen. Het is echt wetenschapsdingen.
0: Ja.
1: Dus scheikunde proefjes, noem maar op. Dus heel veel bedrijven zijn erbij betrokken. Organon bijvoorbeeld. Dus van alles te beleven dan.
0: Ja.
1: Dat is heel populair, maar dat is volgend weekend.
0: Oké. Goed, nou, alles is denk ik terug te lezen op een bepaalde website, toch, of niet?
1: Yes.
0: En dat is?
1: Dus doe maar nmrb.nl/activiteiten.
0: Ja.
1: Dan kom je ook wel terecht op onze speciale pagina voor de kinderboekenweek.
0: Oh ja,
1: dat gebeurt er ook heel veel.
0: Nogmaals, nobb.nl/activiteiten, daar kun je terecht. Mag ik jou bedanken, beste Peter?
1: Ja, dat mag altijd.
0: Ja, dan bij deze bedankt. En,
1: ja, graag gedaan.
0: Ik wens
1: tot
0: jou
1: volgende week vrijdag bij de Smutclub.
0: Ja, ik
1: neem een mooi boek mee.
0: Ja, oh,
1: en,
0: ja.
1: Ja,
0: ik zeg,
1: gaan we het eens over hebben.
0: Ik spreek met je dan, Peter. Doei.
1: Oké, doei.
0: Doei.

0: Madness hoorde in de baggy trousers. Ja, we hebben het de Speter van de Wijs gehad. Volgende week vrijdag dan is het spicy boeken. Nou, dan moet je dus geen kruiden meenemen. Over kruiden gesproken. We gaan straks met chef Leon bellen. Die heeft dan voor ons speciaal de recepten van deze week weer bij ons voor ons klaarstaan. Maar eerst even naar de reclames. En zometeen, dat ga ik je nu al van vertellen, hebben we live optredens hier in de studio.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
1: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden, is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de 28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor 4 kilometer file voor knooppunt Hoevelaken met een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: op MFM. Junkies Hell is heel groot op dit moment. En je denkt, ja, hoezo? Komt hij helemaal niet vaak in de hitlijsten voor? Maar nadat hij deze plaat met een sample van Elvis had gemaakt, dacht hij bij zichzelf, ik ga het grote geld verdienen. En dat doet hij nu op dit moment in de game-industrie. Ja. Hij maakt muziek, het zal zomaar kunnen zijn dat hij muziek maakt bijvoorbeeld voor de nieuwe GTA 6. Het zou zomaar kunnen. Zo groot is Junkie XL inmiddels in de gamewereld. Little Less The Conversation hier op MFM hoorde je. Zo, tweede uur hebben we geopend. Het is precies 10:06 en hier zijn de violen. Tweede gedeelte en we hebben gasten in de studio, Jeffrey.
1: Jazeker.
0: We hebben gasten in de studio en gaan we het straks even mee kletsen. Maar ze is nog heel jong.
1: Ja,
0: ja.
1: Maar wel heel groot.
0: Heel groot. Gaan we straks mee praten. Ze heet niet van Doesburg trouwens met achternaam.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, maar ongeveer dezelfde carrière.
1: Jawel, hè? Toch wel.
0: Ja, dat dacht ik. Gaan we het straks over hebben. Verder gaan we ook bellen met chef Leon.
1: Leon.
0: En die heeft voor ons weer een recept. Hij heeft gisteravond mij een berichtje gestuurd met de foto. Het is versmikkelen.
1: Moeten we aanschuiven?
0: Ja, we moeten zeker aanschuiven. Dus dat allemaal in het tweede gedeelte van het Goedemorgencafé. Wil je alles volgen? Kan via www.goedemorgencafé.nl. En daar hebben we wel een mededeling over. Je hebt een preview gezien, hè?
1: Ja, ja, ja, ik heb hem nog steeds
0: ook. Er komt weer een nieuwe website aan. Alweer een nieuwe website aan.
1: Je hebt niks te doen,
0: hè? Je vindt hem leuk, hè?
1: Ik vind hem leuk.
0: Hij is echt... Maar daar gaan we nog niet te veel over zeggen. Dus het komt eraan. Eerst eventjes gewoon het uur even officieel openen.

0: Terwijl Vanessa Carlton, die... zeg ik het goed, Carlton, hè? Ja, volgens mij wel, ja. Vanessa Carlton gaat zingen met 1000 Miles hier op MFM. Goedemorgen.
1: Het Goedemorgen Café. MFM.

0: A Thousand Miles, Vanessa Carlton hier op MFM tijdens de Goedemorgen TV. En ik zei het al, Jeffrey.
1: Ja.
0: We hebben een groots persoon hier.
1: Zeker.
0: Ze is ook gewoon groots. Brache, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik zal even, even de link leggen voor jou, Jeffrey, want ik ken Brache al een tijdje. Brache is namelijk een leerling van me.
1: Ja.
0: Ja, en los van het feit dat ze altijd ligt te klooien in de klas en rekent. Nee, is niet waar trouwens, ze ligt helemaal niet te klooien in de klas. Kan ze naast rekenen en spelling en taal en lezen, begrijpen, lezen, kan ze nog iets heel belangrijks.
1: En dat is?
0: Dan vraag het er zelf maar.
1: Brache, wat is dat?
2: Musical, dansen en zingen eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk doe ik daar even allemaal erbij. Ik heb namelijk vorig jaar, toen zat je ook al bij mij in de klas, en toen liet je een filmpje zien dat je op het podium stond samen met je moeder. En toen was je aan het zingen, toch?
2: Ja.
0: Wat was dat voor show? Kan je me dat vertellen?
2: Wij deden zangles bij Kevin. Dat is iemand die mij musicalles ook geefde.
0: Mm.
2: En daar mochten wij optreden. Iedereen die zangles bij hem deed, mocht optreden. Dus.
0: Ja, oké. Okay. En dat heb jij gedaan met jouw moeder.
2: Ja.
0: En dat was eigenlijk wel een succes. Want ik heb dat gezien en toen dacht ik even... Hey, die heeft een strot, die kan lekker zingen.
2: Ja.
0: Hoe lang zing je al?
2: Ongeveer 5 jaar.
0: 5 jaar, en hoe oud ben je nu?
2: 10.
0: Dus vanaf je 5e ben je aan het zingen eigenlijk?
2: Ja.
0: Oké, okay. En wat is jouw repertoire? Wat voor liedjes zing jij dan eigenlijk?
2: Ik zing veel van Luna Sabella. En gewoon liedjes die ik makkelijk vind te vinden, maar vooral Luna.
0: En als je dan, zeg maar, ik heb het namelijk in de klas nooit gemerkt... Dat je veel zingt, want het is vrij rustig. Het is een vrij rustig meisje ben je in de klas eigenlijk. Maar als je thuis komt, dan meteen op de strot open, microfoon er tegenaan en knallen. Of hoe zit dat dan? Hoe gaat het dan bij jou?
2: We hebben wel een box, maar daar doe ik eigenlijk niet veel mee. Ik doe gewoon, vooral in de auto doen.
0: In de auto?
2: Veel, ja.
0: Oké, en is dat er dan, zit er dan iemand bij? Of als je aan het rijden bent, of word je echt de auto ingestuurd, ga maar in de auto zitten, dan hebben we het geluidsdicht of zo?
2: Nee. vaak als ik van musical of van dansen afkom, okay. Dan is het soms een eindje rijden. En dan gaan wij muziek luisteren en mama is er dan vaak bij. Mm-hmm. En als papa erbij is, dan... Ga ik heel zachtjes zingen.
0: Heel zachtjes zingen, ja. Oké. Okay. Hey, je zingt, maar je danst dus ook en je doet aan musicals. Wat vind je het leukste?
2: Toch denk ik musical, maar dansen, dat doe ik al het langst. Want ik ben eigenlijk begonnen met dansen op toen ik 9 maanden was.
0: 9 maanden?
2: Ja.
0: Kon je toen al lopen?
2: Ja, ik kon staan. Dus.
0: Oh, staan. Ja. Oh ja, dan kun je natuurlijk aan de balk net zo'n ballerina een beetje op neerhupsen. Ja, dat snap ik. Oké. Okay.
2: Ja, en toen ik ongeveer 3 was, ging ik ballet dansen.
0: Ja.
2: Want mama had mij daarbij gezet, omdat mama zingt in een band. En ja, daar ging ik heel dansen. En toen toen wou ik meer gaan dansen. En toen ben ik op musical gekomen.
0: Oké. Okay. En musical dan, wat voor musicals heb je dan al gedaan?
2: Ik heb als eerst bij Telekids heb ik...
0: Telekids?
2: In Den Bosch.
0: Oh.
2: Toen had ik Koning Bobbel gespeeld. En
0: ja.
2: Toen begon ik voor het eerst in Os bij de Muzelink.
0: Ja.
2: En toen had ik Hans en Grietje gedaan. En daarvoor deed ik nog musical vierdaagse.
0: Ja.
2: En dat is dat je in 4 dagen een musical moest leren. En toen had ik, dat is mijn eerste musical daar in Os. Dus,
0: ja.
2: Toen deden wij High School Musical.
0: High School Musical, oh, dat is leuk, ja. Hey, en dan ben je bezig met musical, thuis ben je aan het zingen. Heb je dan wel eens bijvoorbeeld discussie met je mama over wat je gaat zingen dan?
2: Ja, heel vaak.
0: En wat voor muziek maakt zingt mama dan eigenlijk?
2: Een beetje haar nummers, dus super oud.
0: Ja, super oude nummers, ja, oké, okay, daar was ik al bang voor, inderdaad. Maar wat voor muziek zing jij dan?
2: Meer uit deze tijd. Maar mama doet meer ABBA en zo.
0: Oh, ABBA. Ja. Die hebben het straks toevallig ook gedraaid, inderdaad, ja. ABBA. Ja. Maar ben jij dan meer van de Roxy Dekker? Of van de Bente? Of van Maaike Oudbouter? Of weet ik veel hoe ze heet?
2: Nee, ja, ik... De enige muziek die ik echt luister van vroeger is Michael Jackson.
0: Ja?
2: Ja, ik doe niet echt Roxy Dekker, nee. Ik hou meer van Engelse...
0: Oh, Engelse muziek, oké. Okay. Dus als we Suzanne Freek zouden zeggen, dan dus zijn dat niet... Wel?
2: Ja, dat wel, maar... Ja, ik hou wel van Nederlandse liedjes, maar wel bepaalde.
0: Oké, niet alles.
2: Ja.
0: Oké. Hey, straks ga ik vragen aan jou of dat je hier in de uitzending wil gaan zingen.
2: Ja.
0: Welke nummers heb je uitgekozen?
2: Atlas van Pommelien Thijs.
0: Heb je dan ook een Vlaams accent dan, of niet?
2: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
2: En La Festa van Luna Chabella.
0: Oké. Okay. Nou, daar gaan we straks naar luisteren. Kun jij even voorbereiden? Even inzingen misschien? Zing je wel eens in? Of doe je het gewoon meteen bam, uit het huisje meteen, huppakee, live?
2: Ik heb dit nog nooit gedaan, maar bij musical zingen we altijd in. Alleen, vind ik niet echt... Ja, maar ik kan ook gewoon gelijk.
0: Ja, maar jouw zangleres die zal zeggen... eerst warm draaien en dan pas gezicht. Maar goed, ik laat je lekker in je gang gaan. We gaan straks even zitten. Kun je even wat drinken, even gorgelen... weet ik veel wat je allemaal nog kunt doen en even springen. En dan gaan we dadelijk luisteren wat jij kunt.
2: Ja.
0: Ik ben zo benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Maar eerst even muziek, Jeffrey. Is goed?
1: Ja, dat is goed.
0: Met Baker Street, Here's Undercover.

0: Hendrix hoorde je, de eerste popsensatie uit Zuid of Noord-Korea. Volgens mij was het Noord-Korea. Golden hoorde je. Op MFM tijdens het Goedemorgen Vee. Inmiddels is Bracht weer helemaal aangeschoven. Zitten lekker te wiebelen op de stoel. Zit je lekker?
1: Ja.
0: Het is lekker zo'n draaistoel is dat, hè? Daar blijf je wel ronddraaien dan de hele tijd, hè? Hé, hey, Bracha, jij wilde een liedje gaan zingen. Atlas heet. Van wie is dat eigenlijk?
1: Pommelien Thijs.
0: En waarom heb je dat liedje uitgekozen?
1: Omdat ik... dat vind ik fijn om te zingen. En ik heb het al een keer eerder gedaan. Toen waren we op vakantie in Frankrijk. Ja. En toen was ik karaokeavond. En ja, dan wou ik gewoon heel graag zingen. En dat ging helemaal goed. Dus toen dacht ik, dat kan ik.
0: Nou, dan gaan we dat toch doen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Dan schuif ik Jeffrey's microfoon dicht zo, huppakee. En dan start ik zometeen voor jou speciaal Atlas in. Dames en heren, Bracha.

0: Amsterdam.
1: Oh, Bragga, live in de uitzending van het Goedemorgen Café. En Bragga, straks weer, hè?
0: Ja.
1: Hebben we er weer zin in dan?
0: Ja.
1: Oké, zometeen meer van Bragga.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Café, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
4: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Hallo, mijn naam is Roy van Brink. Het is sinds donderdag weer toegestaan om water uit sloten en beken te halen. Waterschap A en Maas heeft onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het hele berggebied ingetrokken. Door de regen van de laatste weken en de grotere aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater beschikbaar. Er is ook minder vraag naar water voor berekening nu het groeiseizoen op zijn einde loopt. Oh, dat was de verkeerde. Dat moeten we niet hebben. Even, stop. Dat was het liedje van Bach alweer. Dat moeten we straks gaan draaien. Ik had deze nodig. Nee. Godzie, mijne. Zo, nou, nog een keer. Ja! Ik heb hem gevonden. Gaan we verder met het volgende nieuws. Op de Johannespoststraat in Os is deze ochtend een steekincident geweest waarbij een man gewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Vermoedelijk zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer. De man is met verwondingen aan zijn been met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En de politie heeft een vrouw gearresteerd, maar er zouden meerdere mensen betrokken zijn geweest. En dan het grote nieuws van afgelopen week. Afgelopen donderdag werd bekend dat voormalig kroeg en later discotheek en tegenwoordig evenementenlocatie Lunenburg in Loosbroek gaat stoppen. Na 115 jaar met vier generaties Lunenburg werd dus donderdag bekendgemaakt dat Lunenburg in 2028 plaats maakt voor woningen. Een project van neef Marco Lunenburg, dat dan weer wel. Eens even kijken. Ja, reacties op de sociale media zijn heftig. Heel veel mensen die er leuke herinneringen aan hebben. Ik even vragen aan Jeffrey. Heb jij nog herinneringen aan de Lunenburg?
8: Jazeker.
7: Nou?
8: Nou, ik heb in een kroeg gewerkt.
7: Ja.
8: En had je het kasteleinsbal.
7: Oh, en dat was daar?
8: Ja, en dat was altijd daar.
7: Ik weet nog de Kelderbach.
8: Ja, dat was mijn standaard.
7: Stampmuziek was het altijd daar.
8: Ik ben ook van die tijd, hè?
7: Ja, van die tijd waren wij. Nou goed, dit en meer kun je vinden op dtvnieuws.nl of download die app.
6: DTV Weer.
8: Nou, het is deze ochtend nog steeds overwegend bewolkt. Hier en daar blijft het wel lekker een beetje winderig, minimaal. Vanmiddag hebben we meerdere periodes met zon. Het begint met ongeveer 17 graden en plaatselijk kan het 23 graden worden. De wind blijft zwak. Vanavond licht bewolkt en het blijft droog.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er worden werkzaamheden uitgevoerd op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Daardoor de 5 kilometer file bij knooppunt Hoevelaken. Je vertraging is 10 minuten. En een spoedreparatie op de 28 vanuit Groningen naar Zwolle. Die wordt uitgevoerd op knooppunt Langhorst. 5 kilometer file daar en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Jennifer Lopez, Let's Get Loud, hoor je hier. Zometeen hebben we nog meer van Braga. En we gaan bellen met Chef Leon, want die heeft weer een recept voor ons.
1: Pas op! Hete pan! Is dat zout of is dat suiker? Wie weet het?

Ja, zometeen gaan we hem dus bellen. En dan heeft hij een recept voor ons. Ik ben alweer vergeten wat hij heeft gestuurd, maar dan gaan we het zometeen wel horen. Zometeen muziek van de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Hier op MFM.

0: En Angela Groothuizen, die daar zeg maar weer een tv-programma bij de AVRO destijds had. Angela op reis en dan ging ze de uitdaging aan of iets dergelijks. Of een of andere challenge had ze dan volgens mij. Toch? Kan dat kloppen?
1: Nou, ik zit een beetje te denken aan Angela Groothuizen in een vrachtwagen.
0: Ja, in een vrachtwagen. Met zo'n trucje kwam ze dan
1: en kwam ze bij en dan ging ze iets voor jou doen. Dat was toen
0: ja,
1: echt
0: oh ja,
1: booming.
0: Ja, dat was echt een heel happy programma inderdaad.
1: Ja, moest weer verplicht kijken.
0: Jaren 80. Oh, we worden oud. Oh, mijn god. Bracht, nou praten we over. We zijn oude mensen praten. Dat moeten we niet doen. We moeten even naar schaken naar jou, hè. Want jij gaat zingen. Welk liedje ga je nu zingen?
2: La Festa van Luna Sabella.
0: En wat is dat voor liedje?
2: Luna die zingt in een bepaalde taal. Ik weet even niet meer welke. Mm-hmm. Maar ze heeft het Junior Song Festival hiermee gewonnen.
0: Oh ja. Oh, dat heb ik vorig jaar met jou bekeken natuurlijk met het Jeugdjournaal natuurlijk, of niet? Is dat vorig jaar geweest?
2: Nee, dat is... 5 jaar geleden.
0: Oh, 5 jaar. Dan heb ik iets anders zitten kijken. Maar goed,
2: of vier.
0: Daar maakt niet uit. Ik heb het niet gezien met jou in ieder geval. Maar dat ga je zingen. Weet je waar het over gaat of weet je helemaal niet waar het over gaat?
2: Feest. Over feest.
0: Oh, dan zijn we voorin. We gaan luisteren naar jou. Ja. Dames en heren, weer live in de studio. Braga met La... Wat was het ook weer?
2: La Festa.
0: La Festa.

0: Oh, wauw. Ja, ik zie hier de nieuwe Fabienne Bos. Dat zie je, Wiki. Ja, inderdaad. Fabienne, die zal jou bellen. Die kun je me even invallen in Londen, volgens mij, of niet? Dat zou wel leuk zijn, toch? Of niet, Bracha?
1: Ja.
0: Toch? Goed. Welke musical sta je binnenkort mee in te spelen? Want daar mag je nou even reclame voor maken.
1: Nou, eigenlijk nog geen. Oh. Maar wij treden op voor Halloween met Thriller van Michael Jackson.
0: Oké. Okay.
1: En dan hebben we in het begin, omdat wij zitten in de gevorderde, omdat wij heel lang aan musical doen.
0: Ja.
1: En ik en mijn vriendin van musicalles, die doen de opening van Thriller bij het stukje. En dan moeten wij de deur openmaken en wij zijn zeg maar de baas van alle monsters.
0: Oké, maar wacht even. En dat doe je bij de Muzeling, toch of niet?
1: Ja, bij de Muzeling.
0: Oké, dus als we daar naar de website gaan, dan kunnen we daar volgens mij wel de muzeling.nl, kunnen we daar wel informatie over de Thriller nazoeken. Bracha, mag ik jou bedanken voor je komst naar de studio?
1: Ja.
0: Vond je het leuk?
1: Superleuk.
0: Dat was superleuk. Dankjewel. We gaan verder met de muziek hier. Zometeen gaan we naar Leon Chef Leon, want die heeft het recept van deze week voor ons.

0: Nu bezig, ja, het is nu 13 jaar.
1: Mm-hmm.
0: En die wil graag bicepsen kweken.
1: Dus hij doet opdrukken.
0: Die dan push-ups aan doen, inderdaad.
1: Okay.
0: En die staat er voor de spiegel.
1: Zoals ik vroeger stond.
0: Een kusje op de biceps. Ik betrapte me een keer en keek me aan zo van... Ja, dat is toch normaal dat ik zo voor de spiegel sta? Ja, ik heb nog nooit zo dubbel gelegen. Goed, dat was de freestyles met push-up. Laten we hem eens even gaan bellen, onze bodybuilder hemzelf. Chef Leon, oftewel Leon van der Heijden. Even kijken of dat je even opneemt, is misschien wel handig.
2: Goedemorgen,
0: live in de uitzending, Leon. Goedemorgen.
2: Ja.
0: Lig je nog in je bed, jongen?
2: Nee. We zijn op bezoek bij een goede vriendin van ons in Beeldhoven.
0: Oh, Beeldhoven. Nou, dan zal ik even officieel even openen en dan kunnen we daarna weer verder, goed?
2: Zeker.

0: Goedemorgen, Leon.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Vertel eens, wat gaan we maken deze keer?
1: Nou, kijk, het is zo. Binnenkort gaan wij met het hele gezin een aanhang en kleinkinderen naar Corsica.
0: Corsica, ja.
1: Omdat wij vorig jaar 40 jaar getrouwd en dat konden we dit jaar vieren.
0: Ja.
1: En ik heb nu een recept uit Corsicaanse groentetaart.
0: Nou, laat maar horen. Wat hebben we nodig?
1: Nou, wat hebben we nodig? Je kunt jezelf makkelijk maken door in de supermarkt een rolletje korstdeeg of kruimeldeeg, zeg maar. Dat heet pâte brise in het Frans, maar in het Nederlands zou het gewoon kruimeldeeg kunnen zijn die je kant-en-klaar koopt. Je hebt snijbiet nodig, 150 gram snijbiet. 150 gram kruimelige schapenkaas. En als dat moeilijk aan te komen is, is geitenkaas ook prima.
0: Oké, geitenkaas mag ook.
1: 150 gram venkel. 1 grote teen knoflook. En ik heb erachter geschreven, niet Chinees.
0: Waarom niet?
1: Echt Frans of Spaans of Italiaans. Dat is de mooiste kwaliteit.
0: Oké.
1: 3 grote eieren maat L. 1 eetlepel olijfolie. 10 centiliter volle melk. Zout en peper.
0: Hoe gaan we het maken?
1: Nou, dus de werkwijze is, de snijbieten moet je even goed wassen, dat er zeker geen zandresten aan zitten. Drogen. En toen is het droogdeppen. Je snijdt de nerf eruit. En die snij je in kleine stukjes. Gewoon echt 2 mm werk.
0: Oké.
1: Het blad snij je in reepjes. Je gebruikt het binnenste van de venkel. Dit zonder dan die harde kern die in het midden zit. Je snijdt dat ook in kleine blokjes van 2 mm. De knoflooktijn klein snijden. Je verwarmt de olie in een steelpan. Dan begin je met de venkel. Daarna de nerf van het snijbiet en de knoflook. Rustig aan te stoven. Het hoeft niet echt te kleuren.
0: Oké, duidelijk.
1: Dat doe je zo'n ruim 5 minuten. En dat laatst volg je de reepjes snijbiet toe. Je roert de eieren los met de melk. De verkruimde schapenkaas, zeker geitenkaas en zout en peper. En dat meng je met elkaar, dat komt bij elkaar. Je bekleedt een bakvorm, zo'n lage bakvorm. Kan porselein zijn, kan van ijzer zijn met zo'n anti-aanbaklaag. Maar doe je toch alsnog een stukje bakpapier in leggen.
0: Ja.
1: Daar gaat de deeg in, dat prik je helemaal in op de bodem, dat er ook wel gaatjes zitten. Daarna gaat heel die massa erop. Je hebt je oven voorverwarmd op 200 graden. En dan moet je ongeveer rekenen 30, 35 minuten op 200 graden dat die taart klaar is. Afhankelijk van je soort oven moet je wel even controleren. Misschien heb je iets langer nodig.
0: Oké. Okay.
1: Dan kun je laten afkoelen. In ieder geval dat die nog lekker kamertemperatuur is. En dan snij je hem in stukken en geniet je ervan. Eventueel een kleine salade erbij. En je hebt een heerlijk feestje.
0: Oh, heerlijk. Nou, het recept gaat zo snel mogelijk op de website komen. Op de nieuwe website die eraan komt trouwens, Leon. Dus dan weet je dat alvast.
1: Oh.
0: Ja, daar komt iets leuks aan. We hebben namelijk we hebben een foto van jou gevonden. Die hebben we maar even meteen op de website gezet. Dan weet je dat vast. Maar ik wist niet dat jij snordragend was. Dat kwam ik naar.
1: Ik ook niet overigens.
0: Nee, oké. Okay. Nou,
2: nu wel.
0: Laat je verrassen. We gaan het in ieder geval zo snel mogelijk op de website zetten. Leon, mag ik jou een fantastisch weekend toewensen?
1: Ja, merci wederzijds.
0: En tot de volgende keer. Hè.
1: Graag.
0: Doeg.
1: Groetjes.
0: Doei.
1: Houdoe.
0: Nogmaals, alle recepten die Leon al de afgelopen jaren heeft gebracht, die staan dus op de website www.goedemorgencafé.nl. Wil jij nog iets zeggen, Jeffrey?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar het derde gedeelte.
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen. De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van...
2: van 11 uur.
5: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem is een knooppunt Waterberg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Klein kwartiertje vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Een aanrijding bij Rotterdam-Feyenoord. Bergingswerkzaamheden houden daar 3 rijstroken dicht. A28 Groningen-Zwolle. Een spoedreparatie op knooppunt Langhorst. 10 minuten vertraging daar. En door de werkzaamheden aan de A59 file in het zuiden van het land op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof. En het rijdt ook langzaam op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Kromvoort. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
8: MFM.

0: jongens. Ja, sorry hoor. Als je level 42 bent... Houd nou eens op, man. Als je level 42 fan bent, dan ben je heel blij mee. Want deze plaat hoor je nooit. En daar is een reden voor. It's over, zien ze ook zelf gewoon. Ja. Ik had eigenlijk verwacht dat ik een andere plaat van level 42 in had gesteld. Maar niet dus. Het was It's over. Maar goed, weet je, dan laten we deze maar draaien. Goed, voor de fans die level 42 leuk vinden, dan krijg je deze eventjes lekker cadeau, zeg maar. Goedemorgen. Het derde gedeelte van het Goedemorgen V. Het is 26.9, oftewel 26 september. En het is 7 minuten over 11. En hier zijn de violen. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeffrey.
1: Hallo.
0: Ik ben het vergeten te zeggen eigenlijk.
1: Dat kan goed uitzien, dankjewel.
0: Nee, dat wilde ik niet zeggen. Maar nee, het feit dat we zijn weer met z'n tweetjes.
1: Ja, alweer.
0: Alweer. En, maar goed, dat betekent ook dat als we met z'n tweetjes zijn, dan hebben wij natuurlijk de studio
1: voor onszelf.
0: Voor onszelf, toch?
1: Ja.
0: Toch, ja, dan
1: without the ladies.
0: Ja, nou, zeker. En dat betekent dan het volgende namelijk.

0: toch?
1: Nou, kom maar door.
0: Ja, als jij een goede suggestie hebt van de jaren 90, en dat mag best wel stevig zijn, want Jeffrey gaat daar goed op, denk ik, volgens mij.
1: Ik sowieso.
0: Nou, daarom, daar geef ze dan even door via de WhatsApp. Bovenaan de website staat de WhatsApp-knop, knik erop. En als wij dan berichtjes van jou krijgen, dan gaan we ze waarschijnlijk wel gaan draaien.

0: We gaan meteen volle bak. Jaren 90. Ah, dat vind je leuk, Jeffrey.
1: Ik wel.
0: Ja, je ziet het al staan, hè?
1: Ja.
0: Charlie Lono's en Mental Theo met Wonderful Days. Laten we maar meteen goed aftrappen. Als jij een suggestie hebt, www.goedemorgencafé.nl. Klik dan even op de WhatsApp-knop en dan geef even je verzoekje door.
2: Het Goedemorgencafé. MFM.

0: Nou, die bedoelde ik. Dat kwam er nog even achteraan. Charlie Lono's en Mental Theo met Wonderful Days. Goedemorgen. Het is 13 over 11 en we zijn in de jaren 90 beland. En hoe komt dat dan? Ja, als Anke en Roy er niet zijn, dan nemen wij het samen over, Jeffrey.
1: Ja, vervelend voor ze.
0: Och, zo vervelend.
1: Och, zo laag.
0: En dan maken wij een reis door de jaren 90. Het jaren 90, wat ons muziek die millennium decennium was, zeg maar. De volgende plaat ken je misschien nog wel. Die dame die ging op vakantie met haar vriendin. Ze woonde namelijk in Oklahoma als dochter van een dominee en zong trouw in het kerkkoren, zong ze. En eind jaren 80 besloot ze met een studievriendje een simpele rondreis door Europa te maken. En toen haar vriendin na een week in Zweden naar huis vloog, besloot zij in haar eentje te blijven hangen. En het gekke is, ze heeft hier een aantal producenten tegengekomen. En ze is wereldberoemd in Europa. Maar in de eigen straat in Oklahoma kent niemand haar. Ik heb het over Latricia McNeil. En die kennen we natuurlijk van deze plaat. Ain't just the way. Lekker verdijnen. Zo kwam je binnen bijvoorbeeld bij de discotheek in Loosbroek. En dan daarna ging het tempo omhoog, zeg maar.

0: ik weet niet hoor. Als je dat tegenwoordig vraagt naar, aan een meisje, mag ik naar je kijken? En er ook nog een liedje over zingt en dat het dan ook nog s'avonds laat doet, dan komt het meestal stalkerig over. Dus dat moet je niet doen. Word je meteen gecanceld volgens mij, toch?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, mag je naar je kijken. Er komt een beetje creepy over hoor. Een beetje creepy. Goed, Marcel de Rood is uit de jaren 90 en daar hebben we het over. Want we hebben het dit uurtje hebben we overgenomen. Wij gaan de jaren 90 induiken. En als je suggesties... Heb jij trouwens suggesties?
1: Ja.
0: Nou, wat zou je willen horen?
1: Too Unlimited.
0: Too Unlimited. Gaan we het noteren en gaat dit uur voorbij komen. Ik kan je vertellen dat June ook nog voorbij gaat komen. Mm. En we gaan zometeen de vering van de auto ook nog even testen. Ja, gaan we gewoon doen. De vering van je auto gaan we testen. En dan heb ik het niet over LL Cool J met Doing It Now. Want dan zou je de vering ook testen. Maar we gaan het op een andere manier testen zometeen. De volgende artieste is een band. En een band waarvan je dacht van... Nou, dat is in de jaren 90. Er kwam girl power op. En je had de Spice Girls. En oh, vrouw dit, vrouw dat. We zijn sterk en stoer en weet ik wat allemaal. En toen kwam dit liedje. Dacht iedereen, oh, dat is leuk bedacht. We gaan mee op diezelfde golf van lekker stevige stoere en stoere meidenclub en dergelijke. Maar het was eigenlijk bedoeld als tegenhanger, een beetje, om een beetje sarcastisch, satirische tegenaan te schoppen. Sterker nog, later toen de band uit elkaar viel, toen ging de zangeres solo en die ging zelfs gothic, horror, hardrock, keiharde muziek ging ze maken. Ik heb het over de formatie Lucy Electric, Weilig in Meet Gimbin.

moet je voorstellen, heb je eigenlijk dit liedje als protest gemaakt. Ga je toch nog door het leven als pop-idool. Pop-idooltje, ja.

0: Jen bent. Lucie Lettrik dus op MFM tijdens het Goedemorgen Café tijdens het uur van de jaren 90. En daarin komt echt van alles voorbij. Bijvoorbeeld de volgende plaat. Even een vraag aan jou. Wat doe je als je net uit de gevangenis komt? Dus je bent echt gewoon een paar jaar in de bakken geweest en je komt eruit. Wat doe je dan?
1: Ik niks.
0: Nee. Deze persoon die dacht bij zichzelf, weet je wat, ik maak gewoon een lied. Oh. En doe ik dan samen met Dr. Dre. Ik heb het over Tupac. Ik kwam echt letterlijk net uit de gevangenis. Had hij zo'n gang war had hij meegemaakt. Weet ik veel wat, opgepakt en gangster geweest. Weet ik veel wat hij allemaal had gedaan. En binnen 24 uur schreef hij dit nummer en produceerde hij het samen met Dr. Dre. Er moest ook nog een keer een videoclip bij komen. En dat was een hele bijzondere, zeker voor die tijd. Want vroeger als je dan een rapvideo wilde maken, dan moest je gewoon je brothers van de hoed zeg maar, oproepen. En dan stond je allemaal een beetje te bouncen. En dat was de videoclip, zeg maar, toch? Een beetje stoer de armen over elkaar, toch?
1: Ja, maar is deze niet ergens in een club opgenomen?
0: Nee, deze is in een woestijn opgenomen.
1: Oh ja.
0: En het is helemaal in de stijl van Mad Max, de film, de trilogie gemaakt. En voor die tijd was die rapvideo meer dan $1 miljoen aan kosten, zeg maar. Het was ongekend in die tijd. Ik heb het over California Off en Tupac en Dr. Dre, nu op MFM. Ja.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Mijn naam is Roy van Brink. Het is sinds donderdag weer toegestaan om water uit sloten en beken te halen. Waterschap AMA's heeft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in het hele berggebied ingetrokken. Door de regen van de laatste weken en de grotere aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater beschikbaar. Er is ook minder vraag naar water voor beregening nu het groeiseizoen op zijn einde loopt. Op de Johannes Poststraat in Os is deze ochtend een steekincident geweest waarbij een man gewond naar het ziekenhuis is vervoerd. Vermoedelijk zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer. De man is met verwondingen aan zijn been met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. En de politie heeft een vrouw gearresteerd, maar er zouden meerdere mensen bij betrokken zijn. En afgelopen week kon je het al horen. De voormalige kroeg, later discotheek en tegenwoordig evenementenlocatie Lunenburg in Loosbroek gaat stoppen. Na 115 jaar met vier generaties Lunenburg werd donderdag bekendgemaakt dat de Lunenburg in 2028 plaats maakt voor woningen. Een project van neef Marco Lunenburg, dat dan weer wel. Reacties op sociale media waren echt gigantisch heftig. Vele reacties en allemaal positief, want het was natuurlijk jeugdsentiment. Alle berichten die je net hebt gehoord en meer kun je terugvinden op www.dtvnieuws.nl of download de app.
3: DTV Weer.
5: Er is deze ochtend hier en daar wel wat wolken. En hoe langer de dag duurt, hoe meer zon we gaan krijgen. Dus vanmiddag hebben we meerdere keren de zon toch wel echt in het zicht. En de temperatuur kan oplopen van 17 tot en met 23 graden. Het is licht bewolkt vanavond. Het blijft wel droog en we hebben nog steeds een klein licht windje.
4: Je zit te wijzen.
5: Ja.
4: We gaan zometeen even naar de ANWB. Maar eerst eventjes dit tussendoor, want we hebben zometeen nog even iets. Wat dan? Wat dan?

0: Zometeen nog meer. Ja. Even wachten. Jaren 90. Maar eerst even de ANWB.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Hoor jezelf.

0: 2 Limited, The Real Thing. Wist jij dat dit trouwens een eeuwen, een letterlijk eeuwenoud nummer is? Zegt?
1: De tune die gebruikt is.
0: Dit, ik zal even laten horen. Dit gedeelte wat je hoort. Dit.
1: Ja, die.
0: Dit komt van Bach. Gewoon Bach.
1: Ja.
0: Nou, dat is. We kennen hem. We hebben hem bekend. Doe hem de groeten voor mij. Ja,
1: ik bel hem zo even.
0: The Real Thing hoorde je even met de Tour Limited. Was dat inderdaad. We zijn bezig met de jaren 90. Zometeen gaan we bellen met Cor Albrink. Oftewel de Deutsche Man. Daar gaan we het Duits woord weer krijgen. Maar eerst de volgende band. En dat is weer eens een geval dat je verkeerd begrepen. Want dus letterlijk, waar we het straks over hadden. Wij liggen in meetgemin. Dat ging helemaal niet over het fijn zijn dat je meidje was. Maar het was gewoon satirisch bedoeld. De volgende band, die zong erover. En iedereen dacht, oh, hij is zijn geloof kwijt. Maar dat was helemaal niet. Het was namelijk een oude uitdrukking uit de zuidelijke staten van de VS. Het betekent simpelweg dat je je beheersing verliest, raadloos bent of door het lint gaat van frustratie. Losing my religion, oftewel, wat wil je zeggen?
1: R.E.M.
0: Ik
1: zie die staan waar je, wat we daar aangezet hebben.
0: Ja.
1: Losing my religion.
0: Ja.
1: Ik kan niks anders denken dan een zak mie in de hoek.
0: Wat zeg je nou?
1: Ik kan nergens anders aan denken als ik dit nummer zie.
0: Nou?
1: Aan een zak mie. Ja? In de hoek. It's me in the corner.
0: Oh, goed. It's me in the corner.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Zometeen is Cor Albrink met het Duitse woord. En we gaan allemaal naar dat hoekje kijken waar Jeffrey dus zit in de hoekje. Dus it's me in the hoek. Corner. Is dat een... Ja, dat zal wel.

0: Zo, jij hebt de, trouwens wel door dat het radio is, of niet?
1: Ja, maar dat is gewoon leuk.
0: Ja, we moeten hier een keer een camera ophangen, nee. Want dat is wat jij allemaal aan het doen bent, zeg je. Je hebt het helemaal meegemimikt en uitgebeeld, dit.
1: Ja, ik wel. Ja.
0: En overigens, nou snap ik de grappen. Dit is me in de corner. Je hebt niet de foto zien van een zak me.
1: In de hoek.
0: In de hoek, inderdaad. Ja. Oké, nou, we hebben dat ook weer gehad. Zullen we even gaan bellen?
1: Doe eens.
0: We gaan even bellen. Even kijken. Jezus, moet je echt die webcams gaan ophangen? Want het is echt geen. Echt...
2: Ja.
0: Ja, hallo!
1: Guten Tag!
2: Goedendag!
0: Goedendag, hoe is het ermee?
2: Ja, prima.
0: Mooi. Zullen we dan maar beginnen?
2: Lijkt mij een goed plan. Zee!

0: wie de Polonaise hebben overleefd. Goedemorgen, Cor Albrink. Hoe is het ermee?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Cor, hoe heb je deze week beleefd?
1: Ja, zeer intensief, want ik was in de heimat.
0: In de heimat?
1: Dus samen met 16 leerlingen op uitwisseling in Saarbrücken.
0: Okay.
1: Dus dat was een hele lekkere week. Ja, yeah. En een hele mooie ervaring voor die kinderen. Want ja, een gastgezin in een wildvreemd gebied wat dat betreft was een mooie ervaring voor die leerlingen.
0: Okay. En heb je dan nog iets meegekregen van verkiezingen die daar gehouden werden of niet?
1: Ja, hier en daar. Maar ja, we zijn natuurlijk de hele dag met die kinderen onderweg. Dus veel op mijn telefoon en dingen om me heen heb ik weinig van meegekregen eigenlijk.
0: En verder is, zijn ze daar in volle voorbereiding, net zoals jij er bent, voor de komende maand?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Oktoberfest daarna.
1: Ja, het is al begonnen, hè?
2: Ja, die zijn al los.
0: Wacht
1: ja,
0: even.
1: Het Oktoberfest is al sinds vorige week vrijdag begonnen. Oh. Dat begint altijd alleen in september.
0: Oh, dat wist ik niet. Nou, sorry, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, laten we maar even ter zake komen, want ik wil graag het woord van deze week gaan behandelen. Vorige keer hadden we hem geraden, volgens mij. Kan dat kloppen of niet? Of...
1: Nee, volgens mij niet helemaal. Je bleef een beetje op het woord zwans hangen, maar voor de rest had jij nog niet helemaal gehangen, volgens mij.
0: Wacht, Sibbelswans was toch het woord, hoor?
2: Ja, Sibbelswans.
1: Ja.
0: Mijn kleine broeder is een richtige Sibbelswans. Een luiwammer, een luilak.
2: Nee, man.
0: Toch?
2: Je noemt mij zo vaak zo.
0: Ja.
2: Naar mannetje.
0: Naar mannetje.
2: Nee, sukkel.
0: Sukkel. Ja, ik denk niet meer zoveel.
1: Hey, helaas. Ja, het komt uit het Saarlandische dialect. Hè. Daar heb ik het volgende woord ook uitgehaald. Als je daar toch dan de hele week bivakkeert, hoor je de mooiste woorden voorbij komen.
0: Nou, dus, wat is dan het officiële woord van Sibbelswans?
1: Ja, Sibbelswans, dat is eigenlijk iemand die zeer onrustig is en nog geen 3 seconden op zijn stoel kan blijven zitten.
0: Ja, dus, ben jij dus ook?
2: Oké.
0: Nee, goed, dan gaan we naar het woord van deze week. We hebben geen punten verdiend, want we hebben het niet geraden, helaas.
1: Dan
0: ga maar naar het volgende woord. Zeg het maar.
1: Ja, dat is Vorwitzginkel.
0: Vorwitzginkel.
2: Ja, nee. Mooi, man.
0: Kun je daar
1: ja, zeker. Uit het prachtige Saarlands dialect. Ja. Vorwitzginkel.
0: Nou, zeg maar zin erbij dan, alsjeblieft.
1: Ja, zou niet zo voorwitsig toe voorwitsigkinken.
0: Ja, maar
2: nee, maar nou...
1: Ja, we moeten jullie wel weer een beetje moeilijker maken, hè, anders wordt het niet zo makkelijk. Ja.
0: Kun je de zin nog één keer halen?
1: Ja, zou niet zo voorwitsig toe voorwitsigkinken.
2: Nee, precies dat.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik gooi nu al de handdoek in de ring, denk ik.
2: Nee, ik twee.
1: Ja, het is moeilijk, hè? Dan weten jullie wat ik heb doorgemaakt de hele week. Nou, dat is dialect, maar ik kan het nu behoorlijk goed volgen, hoor.
0: Nou, wij gaan,
2: jij wel, maar wij niet.
0: Wij gaan ons best doen. En we gaan het de volgende keer laten horen van wat het volgens ons dan moet zijn. Ik heb geen idee. Vorwitzginkel.
1: Ja, Vorwitzginkel.
0: Ja, is er bijna iets met een voorhuid, maar Vorwitz...
2: Nee.
1: Ja, voorhuid, het is geen kinky brinkie,
0: deze keer niet, nee. Goed, volgende keer horen we het. Cor, we wensen jou een fantastisch weekend toe en tot de volgende keer.
1: Insgelijks, mannen. Rustig aan en tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Even het laatste feitje van dit programma. Weet je nog wat de originele versie was van deze plaat? Wie zong dat? Weet je dat toevallig?
1: De originele versie van dit nummer?
0: Ja, want er was nog een versie daarvoor. Mm-hmm. En dit is dan de versie van Adamski met Killer. En die is een keer ingezongen niet door Seal, maar door iemand anders.
1: Geen idee.
0: George Michael.
1: Wie?
0: George Michael.
1: Coming out of the closet.
0: Ja, die heeft dat inderdaad ook ingezongen, Killer. Goed, komen we tot de laatste plaat van dit uur. En daarmee is de jaren 90 voorbij. Hou de website in de gaten. www.goedemorgencafé.nl. Die gaat deze week veranderen. En hij wordt leuk.
1: Hij wordt leuk.
0: Hij wordt echt leuk.
1: Hij wordt echt leuk.
0: Even iets tussendoor. Zometeen Formule 1.
1: Ja.
0: Nou, zeg maar.
1: Het wordt niks.
0: Nee.
1: ik verwacht op zijn minst nog een code rood en drie virtual safety cars.
0: Oké, en Max Verstappen gaat hem niet...
1: Ik denk eerder dat Hadjar iets meer kans maakt nu.
0: Dus omdat
1: hij staat meer voor en het is een statische circuit. Dus even hopen dat de eerste bocht gewoon echt carnage wordt. Oftewel heel veel schades.
0: Ja.
1: Dat hij daardoor een beetje naar voren toe kan komen.
0: Oké.
1: En dat auto stabiel is. Maar ja, dat roept al een half seizoen.
0: Oké, nou, dan hebben we dat de voorspelling gedaan. Even nummer 1, wie gaat worden?
1: Leclerc.
0: 2.
1: Toen is gek, Piastri.
0: En 3?
1: Lewis.
0: Dat is inderdaad gek. Nou, dames en heren, tot de volgende keer. En we gaan nog één plaat doen, eventjes lekker er tegenaan.

0: de Bas.
1: We gaan eruit met June. Are you ready to fly? Tot de volgende keer. En wie weet, dan lukt het misschien dan...
2: Ja, we doen een poging.
1: Wat zeg je?
2: We doen een poging.
1: We doen een poging. Misschien lukt het dan weer wel.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
4: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt twee raketten en twee drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is voor een zaterdag behoorlijk druk op de weg. 150 kilometer file bij elkaar. Door de werkzaamheden op de A9 file op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein. Binnenring van de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor knooppunt de Nieuwmeer. 20 minuten op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Langzaam rijden over 10 kilometer daar tussen de grens en Duiven. Half uur vertraging nog op de A29 vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Nasleep van een pechgeval bij Numansdorp is dat. Staat op 4 kilometer file vanaf Willemstad. En op de A58 Breda Tilburg. Kwartiertje vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg. Burgerracehof, 8 kilometer file. Is extra druk op de A58, doordat de A59 dit weekend dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende, is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 120 kilometer file staat er in het land. Op een paar plaatsen heb je wat meer vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en afrit Geldermalsen na een ongeluk. De vertraging is een half uur doordat er drie rijstroken dicht zijn. Ook dicht is de A9 dit weekend. En daardoor omrijders op de A10 Zuid in de file. Voor knooppunt de Nieuwe Meer op de binnenring 6 kilometer en 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging in de oosten van het land op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij Duiven 8. Kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.
4: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: 4 nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Safé, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouwservice in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Al ruim 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Geldermalsen. De weg is daar weer vrijgegeven, maar er heeft zich wel een file gevormd van 15 kilometer tussen knooppunt Empel en Geldermalsen. De vertraging is nu nog 3 kwartier. 10 minuten extra op de binnenring van de A10 Zuid van knooppunt de Nieuwemeer. 8 kilometer file. Heeft te maken met de werkzaamheden dit weekend op de A9. Die A9 is dicht. A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten vertraging tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. Rijdt het langzaam. En 10 minuten vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij Tilburg Centrum West halt er nog 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat komt mede doordat de A59 dit weekend dicht is voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: MFM Brabant. Overal. Jouw muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 2 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is behoorlijk wat verkeer onderweg deze zaterdagmiddag. En op een aantal plekken vertraging door ongelukken en door omrijdend verkeer van afgesloten snelwegen voor werkzaamheden. Wat opvalt om te beginnen is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoopend Leenderheide en Batendorp, daar gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel 5 kilometer file met een half uur oponthoud. De A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Zaltbommel en Geldermalsen, 10 minuten vertraging. De A10, de A10 Zuid bij Amsterdam, tussen Amsterdam Centrum en Knoopend de Nieuwe Meer. Dat is richting Den Haag, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de A16 bij Daar Rotterdam, voor Zwijndrecht, 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En dat is met name omrijdend verkeer van de afgesloten A27. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor van der A.
6: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
9: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
6: MFM. On a track.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
2: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files vallen er een drietal op. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 7 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er zijn een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. A16 bij Daar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht een bijna 10 minuten oponthoud. En de A58 Breda Tilburg voor Tilburg Reeshof ook een ongeluk. De weg is hier weer vrij, maar de vertraging altijd nog ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
7: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
8: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van
9: bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Carwash Ude. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan verspreid over het land wat korte files. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. De weg is alweer vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met een kwartier vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging ook een kwartier. En een normale wagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht is die gestrand. Er staat 8 kilometer file met een bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die tweede plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Verspreid over het land staan nog een paar korte files. De meeste oponthoud op de A2 om te beginnen. Den Bosch richting Utrecht. Dus op het Empel en Waardenburg 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Bodegraaf en Knoopend Gouwen is namelijk een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht en zoals gezegd een kwartier oponthoud. En een auto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat daar 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Safé, hout en bouw? Nee hoor, Safe. Zeg maar, Safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
4: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Spijt over het ontstaan nog een paar korte files. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer. 5 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A16, bij Breda Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht staat nog altijd een auto met pech. Eerst de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. En het is drukker dan gebruikelijk op de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
6: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
7: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws. Het nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files die overdag behoorlijk wat vertraging veroorzaakt, worden nu toch snel korter. Zoals de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer nog 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Schiphol en Knoop het Nieuwmeer ook nog eens 10 minuten oponthoud. De A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. 7 kilometer file rijden met 5 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam, daar staat nog een auto met pech voor afrit Dordrecht. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte de N65 Tilburg richting Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Café, hout en bouw? Nee hoor, safe. Zeg maar safe. Jouw tuin strak geregeld? Ga naar Safe Hout en Bouw Service in Ooijen. Voor schuttingen, overkappingen en maatwerk. Safe. Wij maken alles naar de wensen van de mensen.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Dit is Sprakeloos. 2 uur lang. Non-stop. De beste muziek. Met Wilfred Engels.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Sprakeloos. Sprakeloos. Sprakeloos. Met Wilfred Engels.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is erover gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
1: MFM.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM. Het is zaterdagavond. Welkom. Dit is de zaterdagavondkroeg.
0: MFM. You'll never

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer, droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wulp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur, wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wulp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: FM.
1: A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.